Ek sê teen Lurik, ek smet jou tot om met middernacht toe en vanavond sluit het ook in tune in. Ek het gasten, maar ook mede aanbieders waarby ons gaan uitkom. En nou ja, Bertus moes saam met my een program aanbied oor die geheime van een gelukkige huwelik. Ongelukkig kon Bertus het nie maak nie. Bietjie vastgesit na die 18de buikie op die golfbaan. So hy is op hierdie stadium nie so gelukkig nie aan sy vrou tenminste. Spotnet Alex, daar is vir jou. Hier is Johnny Cake en Jaluka.

0: voel amper vir my, ek moet iets soos die Bats daar doen. Ja, van mooi so, Frikkie, of iets in die lijn. Is 8 minuut oor 8, jy luister na RSG Intune. Nee, dit is nie Intune nie. Dit is vanavond een jeugoorname op Intune. En die jeugoorname kom in die vorm van Hoërskool Noordheuvel aan die Gautings Westrand. Die mede-aanbieders, ek noem hulle my mede-aanbieders, want hulle is bykie meer as gaste, nee. Dit is jong mense, hier is die toekomst van ons land. Is ergens tussen die begin en die einde van hulle hoërskool loopbaan.
1: Goeienaand julle, my naam is Annemieke en ek is vanavond hier saam met paar van die kinders wat saam met ons by die radio staas, hoe ook by Noordheuvel betrokke is. Lumay, Erenay, Shans en Lily.
0: En allemaal van julle is, soos ek verstaan, julle is net voor die era in julle lewe waar julle vakke minder word, julle bloktyd ook meer gaan word natuurlijk in die eksamen, nee Lumay?
2: Ja, ek moet sê, eksamen net sy voor en nadele. Ek geniet baar die bloktyd, maar jy moet ongelukkig leer in dit, so ek weet nie hoe ek voel oor dit nie.
0: Ek heb een chance, jylle is allemaal nou tieners. Toe ek een tiener was, was dinge baie makkeliker geweest. Ek het op my fiets geklim, ek het gerei, het in een winkelcentrum gaan rondhang. Ek neem aan die winkelcentrum dinge is nog steeds ietsie, maar om een tiener te wees in Suid-Afrika, deesdae, hoe ervaar jylle dit?
3: Het is moeilik, want die planne en als, ons kan nie sonder volwassen iewers heen gaan nie, ons...
0: Wacht, sê dit weer, jylle kan nie sonder volwassen ergens heen gaan nie, ek hou nogal van hierdie hierdie aanbieder van my. Voorbeeldig.
3: Ja, maar soos, ons kan nog die kar rij nie, vooral ons wat in graad 9 en graad 10 is, en dis ook baie gevaarliker, ek sal sê, in die nuwe Suid-Afrika.
0: Ok, nou wat is die lekker al van een tiener te wees op hierdie stadium?
3: Op hierdie stadium is het die vriende en die kultuur en die sport wat jy maak by die school. Jy kry baie ervaring van die kinders by die school.
0: Goed, goed en wel. Iets wat ek wel ook opgeleid het van tieners deesdae is die hele vibe kultuur. Ek neem aan, jylle is voorbeeldig, jylle doen nie sulke dinge nie,
2: nee.
0: Geen niemand doen
2: God,
0: dat
2: nie.
0: Maar is so iets eindelijk een probleem op hoërskool?
2: Ja,
0: is dit
2: ja,
0: baie. En dit is nie geïsoleerd tot een school nie, dit is...
2: Nee, dit is al school,
0: oral,
3: al die school, oorals.
0: Wie wat, ek het een liedje vir mense wat vibe. Ek, my, self in die kategorie radio raps, nou rook papa vibe.

0: Dit is wat voor mij interessant is, en dit is waarbij ik wil vaststeken. AC/DC, TNT, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, voor het geweest. Dit was alles jullie keuze, want ons was op een groep samen geweest, en ik heb jullie gevraagd om vir my een liedje uit te sonder vir vanavondse program, en dit wat jullie gekies het, val onder die classics, daar in die laat 80s, die vroege 90s, die ACDC's, die Pink Floyd's uit die 70s, daar die laat 70s. Weer als een paar mensen wat my daar gaan recht help, want The Wall was eindelijk 79, The Wall Live het gekom een jaar later, in 1980. Kijk hoe stem hulle saam hier so, nee. Maar jylle is toch in die era waar muziek is omtrent flietend. Iets wat vandag vrygestel word, is volgende week al omtrent vergete. Hoe voel jylle oor die muziek van jylle era, en vertel my die gedachte achter jylle keuses vir vanaandse program?
1: So ek voel, soos, ek wil nie sê oudtijdse muziek nie, maar ouwe ragge muziek, soos byvoorbeeld nou Queen en die wat nou genoem is, dit is definitief iets wat vir ons as generasie iets gee om nou uit te sien. Soos dit gee ons een ander gevoel as ons dit luister, dit maak ons opgewonde, soos vanavond wat ons nou op die radiostasie is. Dit is een lekker gevoel wat die mens ervaar, maar nie net dit nie, ek denk ook, ons word groot gemaakt met die type muziek, want ons ouwers en ons oumas en oupas het daarna geluister, en dis oldies but goodies, want dit is goed vir 'n rede. So die type muziek word oorgedra aan ons.
2: Ek moet sê, ou muziek voel ek resonate bietjie meer met ons, en het bietjie meer gevoel as vandagse muziek. Ek weet nie wat denk julle?
3: Ja, definitief.
4: Vooral as jy die platte weergawe luister, en dan is die krap muziekies daar wat jy nie van die nuwe generasie muziek kan kry nie.
0: So daar is nog liefde vir platte ook hier so ronde. Roan Terloops is ook in die atelier, hy is ook een van die jeug oorname in die atelier vanavond, maar hy wil nou nie eindelijk praat nie, en hy het een baie interessante ding genoem. Hy sê, dit kom eindelijk meestal van die ouwers af. Dit maak my bekommerd vir oor 20 jaar, met dit wat ek deesdaal billboard hoor. Maar kom ons nou daarby vast, Piki. Queen, Radio Gaga. Chance, dit was jou keuse gewees. Hoe kom Queen's Radio Gaga?
4: Want, ek het, my ouders het vir my heel eerste Queen gespeel toe ek jonk was, en ek het verlief op het geraak. En die Radio Gaga is het vir my interessant, ek hou van die manier hoe dit klink, en ook die boodskap daarachter.

hulle. Meneer Piet Groenewald en sy groepe sal op Platfontein wees om vir die manne te kom sien. Julle weet wie julle almal is en julle moet vroegtydig, baie vroeg, hiervoor by die radiostasie Dinsdag die volgende week vir hom kom sien en vir hulle. Hulle gaan vir julle kom sien Dinsdag. Die manne op Platfontein. Mbaku di kwekwa, klau, klau, klau, klau, klau, klau, klau, klau, dangwe wotin venu, klau, ndete klai kweti, Piet Groenewald, mkangu kwa, Piet Groenewald, ndete klamati kwa, klau, ya kwa ya musa, Platfontein siki, Dinsdag nge kama ya vieke si siki, koma naka, hinya kwa takwa, ya te kwa, kwa kwa, abasi ya kwa, ya mu, stasi su kai siki, klau, ndete klai kusa klamati, Look, Akatha, Tamua Gotaqua Abasi Atamzi Mam Otam A Denstaha etta. He too, Hamua Gotaqua Abasi Rotataha, Hamari Carita. So den dardi tate al moet ons almal gereed staan. Wees jelle self gereed. Hulle gaan seker dalk met jelle kom prat en dan gaan hulle seker vir jelle kom vat. Jelle moet den dardi tate die ochend Dinsdag gereed is vir meneer Piet Groenewald hulle se groepe. Om vir julle te kom sien op Platfontein Dinsdag. En esi kaga mua kota kwa abasi. Abasi kurina kwa kwa ya teko kwa kwa muu. Ha akondete kai kwa kwa kai kutati nkwe. Piet Groenewald mungrupu he. Teo mba kuri kwa kwa Platfontein kiti nkwandete kai kwe tinhe. Venu muu kwe yae kwe tatinhenu. Ha abasi ya guiku kwa iye tinu. Abasi ya kuitanu. Nganu hasa.

0: Den 7 onire FMG Freitag an EGTT Hortan TT ngona tsane dia tsema ku angate nkuweta nokaska tsame yalfa amakoni ghamani tetsi yangke kra khwano journal tami programme ngese ko yamsna khata hangos yako khirisa hiem dua freet amadequatio politise ko tetro kom sahino porisun goruki kuro programme te angate vadisan mutwe tami ta tsamske makotisera do darana kaigo nukuru wa programe te anahwahi bori kuhuzi te anka kwa kwa bori kuhuzi radio si aninza suria teven bori kuhuzi nge atoka suria tanu aka msika temu te te anka kwa kwa programe yurnal tamiete nge ya msina kwa hati ya kuzi te kai kwa kai kuzikunga kwa kra khasa na siri di aninza temu kai kuzikunga kwa ngendri kuhuzi nge ati unisa kuingi temu kanu tetum karate mo kuingi tkhawa kongo ke go ziyo ka te kuingi corona kunta te a tkhawa te kwa hinto te mo te u ta te dza o ka go ta gatsi a tlwa te kuingi go kone tsi u nisa kiri te a si sa a hambe no an kuingi tsi u nisa te mo te ke tkhana te go kra ga te mo hambe no a yo nisa te mo tkhana kone is ka nke a te mo ka te nke go ziyo ka te zao ka te khuzim kra khay kam ta khuno sere te mo hamben ayon sa khana te ko nsge nga kona ke hito te mo nta i kra te zao ka te kam ska nga khuzi te ko nsge tengo tsaka kona ke zao ka gure tam ta kai ko zi ti ya khuzi te mo te kai ko ta te program nga se ko yam sna khata hango se ko khirisa hiye 12 ret amati kwa kham
1: is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is. Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
2: Hip hip hip hoeree! Hoeree!
3: 18 Juli, wa mandila ngcwa.
4: Ehimba wizi ngiyangole. Hanama ngcwa. Chika chichwabunga tisatuya, tisatu tikinowa nke ucam kichiqi. Tachika njwa tisatu inwa, amanita malilima wa siwa sister ka monita mala. Abulunga aguchi mangi hi phaza chichwa na kheti. Ya ehewa hutunga chuna, abulunga aguchi mangi ngcaya ke tsamandwa. Chike eka oda kanya a hegi tukwala ki chike mandila ki yandakwa he chike o hekam tutua yuya a manita malilima nwa tisa tua a ki sima sista manita a guchi malilima ang hana ka ya o nga tukwa nuka ka ya ngaw ya ke gulika tukwa bunga da ka yi gya chulo ya ke o tabilo misa kama tukwa jo he ngaw ki tukwa kongkawa skola ngaye

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart op wil werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Kuskame 12 amako 12 minute zenge kara kwa vadi san mut vetamit program ngise konyam sna kwa ham kuriwa program temu kanu kuriwa program ki buri ko kuzingote anka kuta tim program buri ko kuz radio si aninza suria te venu buri ko kuzingi ato kasuria tan hiya ko studio si ka kuyan ku ka te kunandira tim ka ko kuriwa program se konyam sna kwa tan san kara kam program ham tsana ga kom sa yava te ofu te moti buri ga anka sa yava te navike te ansi bora go se tsena go bora buri tinge ga anka sa yava te tano nge tsamengo buri go se te moti te anka go sa toti se go khiria go yen ire ama di kwa gam a tsams ka toti se go gota ta kuro programa te monwe se go yams na kwa han an tsonsa se ka ti radio ze freida ga ke kona mka 107 o henige FM ke ti hortak e gate teno en temo te ye go tsolo na go be go reng group zingo kompetisi ya diyo ni mnati temu nukuri siki api nteni katisi nangu September nko mki nga kwa naiki tituoka te leni ya gwana mka kwa asna hiki hati kuroku o leni ya kwa asna hiki ha gwana mka ati nge ati kuro sayia watitanti kuro tati te nga mkure ngrupu na tina kwane he di inander takste te ansisi ya kukiri ya kukia usna go tanzi tinzi te hiya ku anta te programe nge he kuro kwese kwa ya msna kwa tanu bori kukuzi te anka kutati programe totisi ya kukiri sa hiyam yen irek amati kwa khatka mska totisi ya kukuta

Hallo, vir FG58 GXFM, dan moet je komen en bieden van de minuten. Ja, Borukovic, man, zoals je dat ik geen het laatste kan niet gaan om te maken. Ja, Borukovic, hem is het om hongo. Maar ik Monica Junga, toch wat alles man, hoe een wat team. Alle dagen mij in hier wat XKFM, niet in het mee. Ik kom aan kan hier wel wat even te wisten zien. Samen mee, ja, Borukovic, dan is ik aan hier wel wat. Sis irong sa mamay na kuya damoy dito to silam. Samay klasik ka 5-8 ama ko 58 minutes ang gira ni ati bori ko program si kheri o ati ako si program ay kung kora di monikansunga nazrita maungo samay tigi klasik ka 6-8 ama ko kuya damoy ati kumsa

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

denk het is uitstekend voor een Skot om so Afrikaans te sing. Kenneth McKellar met My Sari Marais. Nou, nog so'n bietjie meer oor Sari Marais en die ontstaan daarvan. Nou, soos genoem, die woorde is Afrikaans uit eie bodem, maar die wysie kom uit Amerika, uit die Amerikaanse burgeroorlog. En sy oorspronkelike naam was Take Me Back to Tennessee of Sweet Ellie Ree. En Sweet Ellie Ree is geskryf deur Septimus Winner en dit is ingesluit in die Cavendish Song Album. Een van die moontlikhede is dat het deur Amerikaanse mynwerkers gesing is tydens die goudstormloop aan die rand, waar J.P. Toerien, een dichter en een muziekmaker, dit gehoor het. Maar een bietjie later daaroor, hier is eers Sweet Ellie Ree, so het hy geklink.

Dit was die Rondo uit Mozart's fluit- en harpconcert in C-majeur. Is nog redelijk vroeg in zijn loopbaan. Die fluitsolist was Cagnesilem Tetwa en die harpspeler was Galen Sayles. De Johannesburgse Philharmonische Orkest was onder leiding van Skalk van der Merwe. Die Zweedse zanger David Björling heeft drie zins gehad. Olle, Gusta en Johan Jonathan, wat later bekend geraakt het als Jussi. Jussi zelf is geboren in het dorpje Storatuna in Zweden. Maar daar is tweespalt oor zijn geboortedag. Schijnbaar die vroedvrouw gesê, het is die 5e februari. Maar in die kerkrekord is het aangeduid als die 2e februari. En die 2e is die dag waarop Jussi de rest van zijn leven zijn verjaarsdag gevierd het. Die drie broers het baie vroeg begin sing saam met hulle vader en die gezin het een paar reise na Amerika onderneem om concerten te gee vir die Zweedse immigranten in Amerika. Hier is een baie ou opname van die drie broers saam, Jussi, Olle en Gusta. En die liedjiese naam is Downway on the Wabash, maar ek kan nie uitvind wat taal hulle sing nie, dit klink nie vir my na Engels nie, of Amerikaans nie, dit klink vir my na Sweeds, maar u het elke ander opinie.

Die drie Björling-boeties, Gusta, Olle en Jussie, toen hulle nog baie klein was, met die liedjie On the Banks of the Wabash, wat natuurlijk een groot rivier in Amerika is. Nou, wat voor mij altijd baie roerend is, die groepie het ook gesing bij hulle moeder wat vroeg oorlede is sy begrafenis. Maar toen die kus begin sak, kon hulle nie verder sing nie en almal het in die huil gegaan. Is my altyd baie roerend. Toe al drie van hulle het sangers geword, die beroemdste was sekerlik Jussie, maar die ander twee het ook sangloopbane gehad. Een van ons baie gerekende Suid-Afrikaanse sangers, wat heeltemal te vroeg weggeneem is, was Dion van der Walt.

Un'aura amorosa, uit Così fan tutte van Mozart, gesing door Dion van der Walt. Nicolaus Arnoncourt was voor die Concertgebouworkest van Amsterdam. In een goed bewaarde vertoonkas in die stadzaal van Genoa is daar een viool. Dit is Paganinische viool, of een van sy viole. Maar dit is die een waarop hy hoofsakelijk gespeel het. Dit is gemaakt door Guarnerius, die beroemde vioolmaker. En dit dra die naam Il Canone del Gesù. En daar die viool gaan nergens heen, tensy hy omring word door een peloton Italiaanse politie wat gewapen is. Net in geval iemand daarin dink om aan hierdie viool te kom bodder. So elke nou en dan word hy uitgehaal om daarom gespeeld te word. Hier is 'n opname van Francesca Dego. Sy speel 'n gedeelte uit Paganini's eerste vioolkonsert, wat ons nou maar deesdae ken as La Campanella. So klink Il Canone del Gesù.

Giuliola Cinquetti met Nonno Letà, die winnaar van de Eurovisie Songcompetitie in 1964. Zo 3 jaar later, in 1967, was het de beurt van Sandy Shaw uit Engeland uit.

Sandy Shaw met de Puppet on a String. Nou gaan ons afsluiten met die Wenner uit 1969. En dit komt van Frankrijk. Haar naam is Frida Bocara. En dit is Un jour, un enfant. Dit is een dag, een kind. En dat heeft niks met die ontwijkende plaatselijke tienling te doen. Nie.